abari muri Bujumbura mwaramutse gute, abari muri Buhumuza, Burunga, Butanyerera mwaramutse gute na Buhumuza. Nimutubwire ingene mwaramutse mukwakora, mwifurizanye gitondo cyiza ni kuri 22 amajana 3 46.